0: Dit was natuurlijk Twist and Shout. Ja, zo ik zeker van jullie het lekker getwist. Ik weet niet van die shout eruit nie, van die shout eruit nie. Maar ja, ik weet niet of jy geskreet het. Maar ja, misschien het jy dalk geskreet, kon jy net nie hoor nie, moet harder skree morgenoggend. Morgen Neil, morgen Philip, morgen Paula, of Polis daar so, morgen Wayne, keur ook saam met ons, Christian, Fanna, Tanya. Maar wie is dan nog knormoer is ook daar, en ja, morgen, ek hoop nie as ek knorrerij nie, Fanny is ook daar, Mayne is daar, en Camilla, goeiemorgen, morgen, Sarge, Shabs, Antie, ja, morgen, Antie, ja, lekker om samen julle te keir, lekker julle saam my kom keir, kom ons gaan vinnig daar na die winkels toe, en ons hoor wat hulle vir ons het.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: En die tijd is 12 meter na 6. En as jy dalk ietsie gehoor het aan een van ons adverteerders en jy is nog nie 100% seker van wat jy gehoor het nie, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan die inligting daar kry. Baie dankie, morgen weer eens vir allemaal wat saam kuier. Kom ons gaan gauw vinnig klingel gooi en dan kan kyk ons wat aangaan in ons weersake.
3: Dis ons hoe mis die dag begin. Opstaantijd, ontbijt.
0: Nou ja, kom ons geloer, wat sê die man en die vrou daar, die weerkantoor?
1: Jou stasie, weer.
0: Ja, die man en die vrou daar, die weerkantoor, hulle sê geel vlak 1 waarskuwing is uitgereik oor skadelike wind aan die kus en onstuimige golwe tussen Kaap Columbine en Kaap Agulhas en dan baie koue en nat toestande wat moontlik sneeu kan word. Dit is ook daar in die hoogliggende dele van die Ooskaap en veral in die Drakensberg gebied. Ja, gister gepraat van waar is die sneeuw dan? En dan in die suidelike dele van die Vrystaat en dan ook langs die Lesotho grens. En dan kyk ons per streek, Gauteng, oggend ryp in groot dele van die provinsie, andersins mooi weer en koel. Pretoria, minimum van 5 en een maximum van 23. Johannesburg, 5 grade Celsius jou minimum en een maximum van 20, Vereniging 4 en een maximum van 21 grade Celsius. En dan in Mpumalanga, ook oggend ryp koele, daar kan gebeur, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laagveld. Mombela is 7 tot een maximum van 25, morgen Marianne. En dan Emmerlachlijn, 4 tot by 22, Ermelo 1 tot by 20, Standerton, minus 2 tot by 21, ja, you live up to your reputation, Standerton. En dan Skukuza, 5 tot een maximum van 25. Limpopo, ochend ryp in groot dele van die provincie, anderwees mooi weer en koel. Cool. Polokwane, 5 grade Celsius, jou minimum, en een maximum van 22. Paleborwa, 9 tot by 26, Sanien is 7 tot by 24, Musina 8 tot by 24, en dan Lepelale 8 tot by 23 ook, en Mokopane 6 tot by 22 grade Celsius. En dan die Noordwes, mooi weer en koel met ochend ryp, Potchefstroom 0 grade Celsius, met een maximum van 21, Maikeng 6 tot by 22, Rustenburg 5 tot by 23, en dan Vryburg 3 tot by 22 grade Celsius. En dan die Vrystaat, ochend ryp ook dan oor groot dele van die provinsie, anderwees, andersins, mooi weer en koel. Bloemfontein ook 0 grade Celsius, net soos Potchefstroom, en 'n maksimum van 21. Bethlehem minus 3, lekker koud, brrr, ja, en 'n maksimum van 20. Kroonstad 1 tot by 21, en dan Vicksburg minus 2 tot 'n maksimum van 18. Sasselburg 2 tot by 20 grade Celsius. En dan kom ons daar by die Noordkaap, mooi weer en koel tot warm, maar koud in die suide, waar dit gedeeltelik bewolk sal wees, en dan 'n wind langs die kus sal matig tot sterk suid, tot suidoos waai. Appington, môre Kersta, 5 grade Celsius jou minimum, 26 jou maximum, en dan Kimberley 2 tot by 23, Alexander Bay 10 tot by 19, en Sutherland, ja, Sutherland, môre Sutherland, minus 4, en een maximum van 17. En dan die Weskaap, mooi weer en gedeeltelik bewolk en koel tot koud, en een bewolk aan die suidkus, en dan grensende binneland met geïsoleerde buie en reën vanaf die middag af, maar verspreid in die suidooste. Kaapstad 12, minimum grade Celsius, maximum 17, Vredendal 9 tot by 23, George 10 tot by 16, Woester 7 tot by 15 grade Celsius, en dan Beaufort West 8 tot by 18. En dan die Ooskaap, mooi weer en warm in die suidweste, bewolk later met geïsoleerde baie en reën, wat meer verspreid langs die kus en aan grensende binneland sal voorkom. In die oostelike dele van die provinsie sal dit mooi weer en koel tot warm wees, en dan raak bewolk met geïsoleerde baie in die aand. Kooberke 11 grade Celsius jou minimum en een maximum van 19. Ja, lekker hoog, ne, daai minimum. So, dit klink nie dat dit koud gaan wees daar nie. En dan Robertsboekwe 1 tot by 21, Kugompo Stad 13 tot by 21, Port St. John's 10 tot by 23 grade Celsius, en dan beautiful, prachtige Mthatha 5 tot by 26 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm, en het word in die namiddag gedeeltelik bewolk tot bewolking, wolk met geïsoleerde buie in die suidooste. Durban 14 grade Celsius, minimum 25, jou maximum. Richards Bay 11 tot by 26, Pietermaritzburg 4 tot by 26, en Umnambiti 2 tot een maximum van 24 grade Celsius. Ja, Philip, jy het gepraat van dit is koud daarbo by julle in Pretoriase wêreld. Ja, julle daarom glo 5 is, ja, ek stem saam, dit is redelijk koelerig. Emela Glenny ook so 4, Klerkstop 1, so al die temperature daar by julle is redelijk laag. Ja, redelijk laag vergelijking met Durban, wat 14 is, en hier so by ons wat 12 is. Ja, toe ek net nou hierna toe gereid, na daar leed toe, was my motorse temperatuur aanduider, het so gesê 13. So het gaan nie te hoog word, nou praat wel van reën later vandag, maar ja, ons sal maar sien, 12 is daarom nie te versmaai nie. En ja, dan praat ons nou nie eers van Sutherland, en moet jy minus 4, ja, lekker koud. Maar ja, kom ons trek maar net nog een dikker jasje aan, of Neil, gaan dit nou 2 kortbroeke wees volgend.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Ja, miskien nie net een, Neil sê net een kortbroek. Ja, net een kortbroek. Nee, Neil, kyk, dis te koud. Philip, ja, jy sal my stem, ons maar langbroek draaf. Nie 2 langbroeke, net een langbroek. Maar 1 kortbroek, 2 kortbroeke, ja, en ek sal nie weet nie. Ok, ons gaan nou daar by ons meelgooi persoonlik kom. Kom ons gaan nie gauw vinnig daar na die winkels toe, ons hoor gauw wat hulle vir ons sê.
1: Een bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
4: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: Ja, nee, Niels, hij was aan Silverton bij Boerenmark, 5 uur 's ochtends met 1 korpel. Ja, je is openrijk gehad, man. Ja, Niels, Philip, ik heb zo een lang broek. Ja, op die soort van die gevecht hier voor mij. Ja, ja, nu kijk. Maar ik denk, jullie het benen. Ja, ik heb die benen. Ik heb ook een stokje, zo, ja. Ik moet nog maar lang broek dragen, want anders gaan die honden daar mijn benen beginnen bijten. lekker, lekker, lekker. Ja, Boerenmark, ja. Ik heb geweten dat het bestaan nog. En ik weet dat het gebeurt nog niet. Ik moet een beetje gaan kijken. Ik kan niet onthouden dat... Shamika, morgen Shamika. Ik kan niet onthouden dat ons al hier in die Westkap... Ja, misschien nog niet bij ons in die Westkap zelf niet, maar zeker ook wel... Als je een beetje naar je binnenland door rijdt, Montekies kant te woesten, dan krijg je zeker nog maar Boerenmark, ja. Ja, ik zie je gloeien. Ik zie je gloeien. Ik moet een beetje gaan kijken. Mijn krikken. Ja, Philip, ik stuur samen met jou. Ik heb ook een paar krikken. Wat? Nou ja, toekomst gaan aan met ons boerenmuziektreffer of ons mail gooien. En dankie voor ons auditeer, Neil, wat weer vroeg opgestaan het. En met zijn kortboek daar is scherm opgemaakt het. En voor ons die nummers gegeven. Seizoen 4, dat is episode 15 van ons meelgooi episode. Nou ja, jij kan nou daar shakertje gooien. Ja, gooi, skit zo'n beetje meel daar. En dan grijp je van mama, voor papa, die kat, die kraai, die ketel, die katel, die kraai, die koekenroller. Neil, ja, die koekenroller. Ik moet niet de koekenroller vergeten. Of die koukie, of die... ja, wat kan je nog grijpen? Die ketel, ja, je maar die ketel kan. Of die krikken. Ja, Philip, daar is nog een van ons, die krikken. En dan kan ons lekker dansen. Jij gooi meel en jij grijpt enige iets, enige iemand om je te dansen. Hier komt het.
1: Jouw boerenmuziektreffer op jouw statie.

En die tyd is so 7:43. En ons het natuurlijk ons drie en rij daar gehad. En dit was nou net ek, Enrique Iglesias met Duel El Corazon. Ja, ons hoopmaat, dit is wat het beteken. Ja, ek kan ongelukkig nou nie Spaans lees nie, maar dit is maar iets te doen met liefde. Nee, ja, Anton Goosen, boy van die suburb, dit verstaan ons.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brokkenvel? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brokkenvel, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

0: program wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Hey, luister, jou stasie is nou 3:00 en ek is Royce met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa sê in onlangse hittegolfe wat tot weggolfveldbrande in Noord-Afrika gelei het, beklem toen weer hoe noodsaaklik dit is dat Afrika-lande moet saamwerk om die vastelandse ontwikkeling te bevorder. Die brande in Tunesië, Algerië en Marokko is deur buitengewoon hoë temperature en sterk wind aangeblaas en het lewensverlies en skade aan infrastruktuur tot gevolg gehad. Die rampe het voorgekom te midde van voorbereidings en vir die moontlike impak wat die El Nino weerpatroon in die somer. Weervoorspellers waarsku dat daar vroeë aanduidings is dat die sterkste El Nino op rekord kan wees. Ramaphosa het gepraat by 'n sitting van die 7de Pan-Afrika Parlement in Midrand. Daar die verhoor van 62 mense wat aan die aanhitsing van die onluste in juli 2021 aangekla is, is weer uitgestel. Die beskuldigdes het in die Durbanse Hooggeregshof verskyn waar die saak tot 17 Augustus uitgestel is om minstens 4 van die beskuldigdes toe te laat om hulle regsverteenwoordigings te finaliseer. Hulle staan onder meer tereg op aanklagte van aanhitsing om openbare geweld te pleeg, terrorisme en samenswering om moord te pleeg. Hulle is uit op borgtog met streng voorwaardes. Een woordvoerder van die Nationale Vervolgingsgesag in KwaZulu-Natal, Natasha Remkinson-Kara, het frustratie uitgespreek met die vertragings en sê die verhoordatum is reeds aan die begin van die jaar vastgestel. Sy het weer beklemtoon dat die staat gereed is om die saak voort te gaan. Dan die Raad van die Bevordering van Suid-Afrikaanse Grondwet of CASAC het in beroep gedoen dat een onafhankelijke adviespaneel aangestel moet word om die volgende hoof van die Onafhankelijke Onderzoekdirektoraat teen Korrupsie of IDAC aan te stel. Dit volg nadat die IDAC hoof Andrew Johnson bedank het te midde aan toenemende kritiek na haar getuienis voor die Matlanga-kommissie verlede week. CASAC sê die aanstelling van haar plaasvervanger behoort nie aan president Cyril Ramaphosa alleen oorgelaat te word nie. Die direkteur van CASAC, Lawson Naidoo, sê Johnson se bedanking is nie een verrassing nie, maar die korrekte prosedure moet steeds gevolg word om te verseker dat sy haar optrede aanspreeklik gehou word. Dan tenslotte die Italiaanse politie in samenwerking met Spaanse en Portugese wetstoepassers het verslag gelê op 2,6 ton kokaïen met 'n geraamde straatwaarde van 570 miljoen Amerikaanse dollars. Die dwelms is op 'n opblaasboot in die Atlantiese Oseaan naby die Portugese kus gevind. Die politie sê die type boot word gewoonlik deur smokkelaars gebruik om dwelms op te pik wat deur groot skepe uit Suid-Amerika afgegooi word. Twee Spanjaarde in Albanese en Gibraltarese is in hegtenis geneem. Dis die einde van jou drie nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4:00.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Speel jou stasie.
3: Bikkie Engels, bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
2: Jou stasie.
3: Jou stasie.

Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Dan zijn 20 minuten voor 5. Jij zijn geschakeld op je gunsteling radiostatie, dus Harties FM. Je wil ons dingen anders doen en dan natuurlijk ook op die zenders van jouw statie. En Riebeek Valley Radio, dat is wel een verskoning. Zo heb ik iets wat technisch probleem gehad als gevolg van daar die amper 30 uur krachtonderbreking, wat hier na te bespoord was. Wat eindelijk een hele klompje goed lam geleid, zowel als al die inverters en dingen wat daarmee samengaan. Zo is wel een verskoning, maar dit is dan hoofdzakelijk die reden. Hoe komen ons nou eerst begin met uitzending? Ons heel baie dankie dat ons die kracht in Hartbeespoort is hersteld teen 3 uur vanmiddag. So welkom aan jou, baie dankie, die program gaan een beetje anders lyk ongelukkig. Ons gaan wel woorddraai doen, kom ons doen woorddraai so tussen 20 voor 6 en 6 uur vanavond. Dan speel ons allemaal wat deelnemers kiezen van muziek net na die 6 uur nie. Dat is wat ons gaan doen. Van nou af aan, ons gaan kyk naar die verkeer. Ons gaan 5 uur gauw kyk naar die volgende nieuwsbulletin, of dan die eerste nieuwsbulletin in die program. Jou streeks weer. En dan actualiteit en nieuwsfocus om 4:15. 5:30 is het sportnieuws. 6 uur vanavond, jou laatste nieuwsbulletin. En zo kyk ons samen hier op jou gunsteling radio. Weer eens welkom aan al die luisteraars ook van jou statie. Het saamkuier vanuit Brackenfell in Kaapstad. En natuurlijk ook al die luisteraars daar in die Riebeekvallei en Riebeek West in die Westkaap. Mijn naam is Hein, ik hoop je de mooie naweek gehad. Baie welkom bij die programma Huiswaarts Samadijn. Kom ons luisteren naar een keer van Boney M. En net daarna neem ons een handelsbreek.

Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Oh, tijd om te kijken naar die verkeer wat er bij Pai aangaan. Die verkeersverslag aan ons verschaft hier Eindtraining. Waar je ook enige verkeersproblemen mag rapporteren aan ons hier bij de Arlee op 061-511-2602. Ja, ons kijk wat op die paai aangaan en hier is inlichting uit Gauteng, die N12 wijst zuidelijke voorbijgang in de westelijke richting, is die afrit bij Kliprivierweg. Stilstaande voertuig op die N12 west, net voor Kliprivier. Ja, ek sien daar is die skouer van die pad reeds gesluit. En dan N1, Pretoria Hoofweg in de noordelijke richting, dus die afrit vanaf Ellendale. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, dus daar net na die afrit vanaf Ellendale. Ongeluk gerapporteerd op die N1 westelijke voorbijgang in de noordelijke richting. Dus daar bij Marokka voorbijgang in de oostelijke richting. Nee, excuse, daar is die stilstaande voertuig. Die ongeluk is gerapporteerd op die Danioubert snelweg. In de noordelijke richting die afrit vanaf Etterbury. Ongeluk daar op die N1. Die bij die afrit nog geen sluitingsdani, maar dit kan gebeuren. Dan in KwaZulu-Natal, padwerken steeds op die N3 Zuid, in een zuidelijke richting, ook in een noordelijke richting. Ons kijken we nou daar naar die situatie in die Weeskaap. In Kaapstad, stilstaande voertuig op die N2 uitgaande in de westelijke richting, afrit bij Mieuweg. Dus die M44, daar die stilstaande voertuig, het veroorzaakt dat die linkerskouer van die pad gesluit is. Dan ook baie druk verkeer tans op die N1. Dat is op die N1 ingaande, dus die afrit bij Van Riebeekstraat. Druk verkeer ook op die N1 ingaande afrit bij die M5 Zuid, Koeberg Wisselaar. Baie druk verkeer daar bij daar die afrit. Hou alsjeblieft die verkeer op. Ek sien die skouder van die pad is so pas gesluit. Stilstaande voertuig op Platte Kloofweg op die N1 uitgaande bij daar die afrit, die M14. En baie is bezig in die Kaap vandag hoor. Omtrent. So ry maar voorzichtig die... De meeste ouders op pad huis toe, wil graag zo gauw als mogelijk bij de huis kom. Dus maandag, 10 minuten voor 5, ons volgende bijdrage is Eunice om 5. Want de voordraai wordt uitgesteld tot zo 20 voor 6 vanavond. Maak zeker dat je blij ingeschakeld. Dat is al bijdrage wat ons het. Morgenmiddag, niet goed vinnig voor ik vergeet, morgenmiddag om 4:15. Om keer Stefan Visagie voor ons hier in Arlee. Om sy niet enkels net bekend te stel, hy kom keier saam met my in die kollig. Bly geskakel, hier is enekie van Freddy Nest, oogies vir my.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Nice FM, Nice.
1: Zadelijk een goedemorgen, joh. Er is op die kop 5 uur. Er is tijd voor Nice op Artis FM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio.

De randse verhandeling tegenover die dollar is thans op R16,75. De rand verhandelt tegenover die Britse pond R22,29. En die euro is R19,04. De prijs van goud op die stadium $4,073.51 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $90.18 per vat. En dat is dan die einde van jou nieuws om 5 hier op jou gunsteling radio. Jou finale nieuwsbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.

0: Wel, is zo 13 minuten na 5. Onthou dat ons normale programma hier, normale programma morgen zal voortduur. En vanmiddag dan zo iets wat van de verkorte weergave van die programma. Hier bij die radiostatie waar ons dingen anders doen. Niettemin, dat is amper kwart oor 5 minuten. Ga vinnig kijken naar jou streeks weer. Je hebt een harte weer spoort. Vinnig die weergave, jou kijk die maximum 23 per dag. Die week wat voorlee, die temperaturen wat matig blij. Koel en koel tot matig. Morgen dinsdag, minimum van 9, maximum 22. Dan woensdag 10, 22. Donderdag 9, 22. Vrijdag 9, 22. Ten zaterdag heel wat koeler. Wel, iets wat koeler, 9, maximum 20. Dan die luisteraars van jouw statie daar in Brackenfell. Wel, onderuit dat jouw statie is niet beperkt tot Brackenfell. Nee, ik moet daarom ook net gevindig daar die rechtstelling maken. Ik heb zelf op het stadium daar gewerkt. Jouw statie wat ook uitsaai recht oor die wereld, maar hoofdzakelijk maar Brackenfell en Kuilservier bedien en dan ook Kraaifontein en Durbanville, Belomgeving, groter en weier as daar die gebiede, meer in deel die noordelike voorstede. Maar niet te dan ook die luisteraars van Riebeek West, Riebeek Vallei Radio. Kom ons kyk gauw vinnig vir jou net na die situasie wat die weer aan betref in Brackenfell. As ons net gauw vinnig daar kyk, morgen dinsdag minimum 8, maximum 19. Sonnetjie gaan lekker skyn. Woensdag 7, maximum 21. Donderdag 7, 22. Vrijdag 7, 24. Al hoe warmer. Ten die naweek zaterdag 8, maximum 26. Geen teken van reen in die Kaap nie. Riebeek West in die Riebeek Vallei area. Ons luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Dinsdag morgen 11, 19, woensdag 9, 22, donderdag 9, 22 ook. En dan vrijdag gedeeltelijk bewolkt 9, maximum 24, zaterdag 9, maximum 25, zondag ook 9, 25. En ook steeds geen teken van Rini. Wel, is dan jou streeks weer hier op jou gunsteling radio. Ons gaan muziek maak, maar kom ons vat het, jy is gewoon vinnig een lekker stukje muziek. En dan is het, het gaan wees Cranberries met Dreams en daarna neem ons een vinnige handelsbreek. Bly net waar jy is.
1: Kom vlug van die geraas, net hier, by Harties FM.

Vandaag hadden we ons natuurlijk vernemen van Wouter Bessons appel, wat blijkbaar van die hand geweest is. Die Hoge Rechtshof in Pretoria heeft die weg gebaan voor dokter Wouter Besson, eertijds hoofd van die apartheidsregering sy chemische en biologische wapenprogram, sy terugverhoor om uiteindelijk te beginnen. Nou, rechter Irene de Vos het verlede week in een kort uitspraak Besson sy aanzoek om verlof tot appel in die Hoge Rechtshof in Pretoria van die hand geweest. In haar uitspraak het de Vos hoofdzakelijk bevind geen ander hof sou tot een andere beslissing kom nie. Nou, Besson het in april maand van jaar sy aansoek ingediend naar de Vos bevind het sy aansoek om die beplande terugverhoor van die Raad op Gezondheidsberoepe permanent op te skort mislukke. Voorin is berig oor die jarenlange rechtsstrijd waarin Besson gewikkeld is weens die raadse pogings om hem van die rol van praktiserende dokters te skrap.

0: Kiss FM, Nice.
1: Onze hartelijke goedenavond aan jou. Dit was Op je Kop 6 uur. De State of Nice op Artis FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio.

Een prachtige energie daar van Maria. Die liggen Clap Your Hands en Stamp Your Feet. Aangevraagd door de winnaar van vandaag. Ze boerderij. Dat is Johan Smith van KZN. En net hierna gaan we ook altijd een keer van muziek spelen. Altijd in de tweede plek. Met die correcte woord in vandaag ze boerderij. Maar, dat is het eerst tijd om te kijken dan morgen ze weer. Dat is je minimum en maximum temperaturen.

0: En dan net gevindig hard op die spoort, morgen, dinsdag, die 28ste juli, een minimum van 9 en een maximum van 22. Weer een matige dag, wat voorspel wordt. Dan is steeds ook die koude temperatuur in die ochtend. Dan die rest van Zuid-Afrika, Pretoria morgen. 5 minimum, 23 maximum. Johannesburg, 5 minimum, 20 maximum. Vereniging 4, 21. Nelspruit 7, 25. Polokwane 5, 22. Mahikeng 6, 22. Vryburg 3, nogal koude haar. 3 graden boek aan vriespunt, 22 maximum. En dan vriespunt, Bloemfontein is krijg om koud in die winter, joh. Bloemfontein vriespunt en een maximum van 21. Kimberley 2 graden boek aan vriespunt, maximum 23. Upington 5, 26. Kaapstad 12, maximum 17. George 10, 16. Port Elizabeth 11, 19. Metata, nou in die Ooskaap is natuurlijk Umtata. Dat is bij anders bekend gestaan voorheen. Dus 13, 21. Durban 14, 22. En Richards Bay 14 met een maximum van 26. Dat is dan je minimum maximum temperaturen met vergunning van Everyweeks in ChatGPT. Dat is al wat ons weer aan betreft. Dat was je nationale weer. Alwimpie ga je morgenochtend weer op hoogte van zaken brengen wat die weer aan betreft. En sy program Die Anders Breakfast. Dat is bijkans 20 minuten over 6. Binnenkort ons laatste verkeersverslag van die dag. Geen kunst na 3 spel vanavond. Dit is maandag aan. Maar so 'n bietjie muziek maak. Een van Teens Jordaan. Net na die handelsbreek.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie leven zeker niks nie.
2: Immunity doen. Je hoeft niet één botteltje elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelijkse vitamines, mineralen en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

So lekker keerspel uit die Afrikaanse geliedere van ons baie en mees gewilde Afrikaanse kunstenaars uit die jare Toet, Atuka se tyd. Maar dit was dan oom Jan Spies daar, saam met Salami. Dis oom Jan by die disco. Wat hou julle vir oom Jan Spies, wat so lekker stories vertel het op die radio. En voor dit, Guy Korsten se glimlag en ons het weggeval met Sproeikies van Sias Reinike. Nou ja, ek moet nog ons derde deelnemer aan boord draai, sy kies vir muziek speel. Alta Clarence het gevra vir Alan Jackson se The Older I Get. Dit gaan ek mee uitspeel net na die handelsbreek. Alta, so jou liedjie is op pad net na die handelsbreek. Maar van nou moet ek vir jou groet. Onthou om 7 uur vanavond is dit Dewald Maritz met Padlangs. Al die pad tot 10 uur op jou gunsteling radio. Morgenmiddag is ek terug om 4 uur. En onthou morgenmiddag die lekker onderhoud met Stefan Visagi. Wat ons kom kuier hier in die Arlee by Harties FM. Ek hoop jy gaan een baie mooie maandag aan te heerlijke nachtrus vir jou prachtige dinsdagmorgen. Skouwe aanraak daarom een bykie minder. Maar ja, die dag ook een bykie beter, maar nog steeds een paar koue aande wat in, like my, een dag of twee wat voorlee die komende week. Heerlijke antwoord jou toegewens. Dankie vir die saamkuier. Van my kant af tot morgenmiddag om 4 uur. Mooi bly en bye bye.

In uw druppel zon plof, op die droge zand. Dan droom ik van jou. En ik hoop dat je luistert. Als ik in mijn gedachten jouw naam zachtjes fluister. Als die geel herfstblaren na lang zomer val, stap met ik en jij, stap ons hand aan hand, maar net in mijn dromen gebeurt het voor nou. En in mijn gedachten is ik reeds lief voor jou.